0: laat ze hem kwavie.
1: Nivolantinadia. Tengen naaf in Jelnulu. Atom fati sfia. Kevin Kerbra nakker. Vid pianing of a press nakker of Nan Pepe en Nani Raja Billing in de Vanando. Tenga Mangatkan of de generator van de Fanzakangamun. Baitai Chinjin Madin Ketuam Tananga of Artemban Voort. Nee. Tenga took to the end my mafjan. Namely Fatan Rani. Kangon Tananga is a Marjan Asa. Zijn het engels?
2: Ja, nee, ze vertrouwen een marker. Zijn het hem niet te lang? Het is een missie. Karazen Rosane. Nee, weet je hem niet te lang? Ze weet hem niet vawak. Nee, toch weet je hem niet te lang? Zane. Nee, van een boarding en die voet de fras. In zijn manier en nu samen titanissen. Ja, artitanissen voor wit, artitanissen in bolet wit. De atiem vawak en de kzane, mihing zane intimanen zane, mi vawak zane, afatim fandan zane, vitpien zane, intimanen. We, mfing zane, tungangan vitpien, malagas.
3: In orde in de sanaom, ni tunda mangaraka, tsensikawi, na zovi, tunda ni tangte, eftemropuls roliv, in de sanamanok nam ni tunda mangaraki.
2: Ja, en het is een zin dat we in Zavatra hebben gedaan. Van Fantaning en Azendrik, die Malekwaz met Sis van Ressen in de Rankorink Til. In Zavatra en de Sakomptura Mangarkazane, Nazovi Tundra, Nambola de Ptundra Pernassa, Nimbola Hitundrao, Nauwatra Ptundra Hafa, Natsis in Tundrao, van Zavatra en de Sakudene, Leolitundrazane, Ampangara da Langa. Ni ampiatra ni lalang. Satria zany tenga olana tsika mizao zany tsifangarahan-dalàna. Fa raha io zany petaka tsara fangarahan-dalàna io zany tsato mampandroso ny gasy. Io zany bazin-draha jiaby zany fangarahan-dalàna.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Nicolaas Tomke Vaaf hier.
1: Neneng van manana paka wat aan en gamba wat zijn voka ni velen. En dat pizza zijn fit voor na te... Sidaku, zij aan neneng. Vera am sakaf voetsen sa, tse manas afianak afina wa zij wat aan en.
2: Ah, de woetine ambulokun dan daar wanaan javo. Si she vula. Dan moet ik bang feta wangul fe vula nge shish. Dat is een jaar. In Sifaruta is dat dan zo. Maar dan is het een pool, zeg ik, maar een pool, een pool. Pas zo zeer aan Sarah, maar laat u full.
3: Ik heb zo confirmed zo. Ik heb het ook als Anjan. Ik heb het ook als Anjan. Ik heb het ook als Anjan. Ik heb het ook
4: als Anjan. Ik heb het ook als Anjan. Ik heb het ook als Anjan. Ik heb het terapis aan het verno wat dan die pakai spano is dat al is dat dan ja, die bij manu manu manakel ze, bij kelewatanan.